Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap. Bokradio.

0: Frequency 1.0.
1: Hier op my stoep raak dinge pure plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
2: Hey, Rikkie,

er is zon verdwijnt. Wacht door die mensen aan de loop van die tijd voor al verder kwijt. Zing jij die lucht weer helder vlam en die put waarin jij is. Kom zeven mij wanneer kan ons weer voor mekaar zo vrienden zijn. Hoe kan ik zonde vergelijken met iedereen wat oor ons spoor? Hoe kan ik mooier naar jou kijken als ik leeg is in die tijd, nog een klein beetje schrijf, waarin het mij ook al drijft.

Julle het gevra aan ons, het geluister, daar is nou extra sitplek ingebring vir die Giepmoe concert in Kaapstad. Ga nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs een beperkte aantal sitplekkaartjes beskikbaar, so kry jou nou. Die dag gaan een dag vol pret wees, daar gaan vele ander kunstenaars ook wees, daar is Nadine, daar is Roan Boutje, daar is Rikus Nel, daar gaan kortstalletjies wees, daar gaan drankstalletjies wees, dit is een geleentheid vir die familie om by mekaar te kom, om kwaliteit tyd te spandeer in die grote Grand West Arena. So dit is Kiepmoer, vrijdag 23, saterdag 24 oktober, by Grand Arena Grand West, sien jou daar.

0: Jy is op naweek ontbyt saam met Colbin en Bonita.
1: Hallo.
0: Ons eie geselskap tot 9 uur.
1: Dat is altyd ietsie wat gebeur.
0: Ja, ja, ja. En ons is baie opgewonde as 'n plan wat ons gemaak het eindelijk werk. So dis wat nou gebeur. Ons is baie onjaak.
1: En het gebeur baie min. Nee.
0: Ja, die technologie is altyd een stapje voor ons soms, ah. Nee, ja. As jy gereeld saam met ons keer, weet jy, hierdie tyd van een sondag doen ons jou skatkistreffer en hierdie man, wat ons vanoggend het ons al gehad, so een paar maande terug, en hy het natuurlijk geen bekendstelling nodig, gebore in 1952, en is die seun van een baie beroemde Afrikaanse akteur, en ek onthou sy stem, en dit is nou sy pa se stem, baie in radiodramas, ek praat natuurlijk van Dana Nyaus, en as jy sê Dana Nyaus, dan weet jy, die man met wie ons vanoggend rondkeier natuurlijk, Dani Nyaus, ek het die eer gehad, toe ek net by Bok Radio begin het, het hy en sy, hy en op die stadium, denk ek was het Kevin Leo, en wat was die ander oomie se naam? Ja, as hy luister moet nie, daar sy, Matthys moet my nie slaan nie. Hy het by ons kom keier in die Bok Radio atelier, en dit is een absolute drol. Maar Dani Nyaus bekend vir julle klomtreffers van Droomvrou tot Sweep soos 'n Arend, en hierdie een wat ek vir jou gaan uitgraaf, het my lekker laat lag, want hy begin met so lekker ou, hoe noem mens dat, a kode, jou toe ons allemaal landlijne gehad het, het ons mos sulke vooraf kodes gehad, so jy het geweet, Kaapstad is 021, en Durban, denk ek, was 041,
1: ja, was 022,
0: daar sê,
1: 023, serisse mense,
0: yes, kyk vir jou,
1: nie te ver voor my tyd, nie te ver voor my tyd,
0: en hierdie een begin met skakel 011, en toe lag ek so lekker, toe denk ek, ja, slim, so vir oggend sy skatkistreffer van Dani Nyaus, ja, Corbin het mooi geraai, hier is hy met Johannesburg.

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: The first guy tonight. For you.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: I'm Pink.
4: Hey, I'm Miley Cyrus.
1: Bok Radio. Bok TV.

is Foreigner uit Suid-Afrika, nummer 1 treffer. Hulle was nie uit Suid-Afrika nie, maar het was een nummer 1 treffer in Suid-Afrika op daardie dag en datum. En dan op die Verenigde, uit die Verenigde Koninkryk het ek vir jou Dave Stewart en Barbara Gaskin. Hulle het een liedjie gehad of een weergawe van een liedjie met die naam It's My Party.

0: Nou, jy ben van Dustin Lynch. Dis 17 minute voor 7 hier op Bok Radio, jou beter alternatief. Saam met my Etienne Venter tot en met 8 uur vanavond. So ek het die voorreg om vir oom Tommy Dell in te staan. En natuurlijk volgende naweek is my goeie vriend Jaco. Ek en Jaco het besluit ons gaan een bietjie plek ruil. En hy gaan die country kom doen en ek gaan sy program aanbied. So ek sien baie daarna. Ek, Lambertus het die Lamie die vir my boodskap gestuur gesê, hy sien uit dat ek die program doen. Lamie, baie dankie, jy mag op my sene wees. Dit is nog nie eers daar nie, maar ja, ek sien bitter baie uit. Nou wat ons vanavond gedoen het was, ons nou al something old en something new gedoen. Wat nou oorblij is natuurlijk, something borrowed, something blue, en dan something odd.
1: This is Kip Moore, and you're listening to the best country music station in South Africa.
2: And if you ask me, well, that's about all you need.
3: Take the ribbon from your hand.

0: Bog dir vier.
1: Niemand leister, als ons fleister, begin te schreeuwen, tot kraanse antwoord geeft.